0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muziek.
3: De mooiste muziek.
2: Radio.

enough?

geweest.

0: Hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Uur na uur muziek.
3: Radio Groot Aaldert.

beluister ons voortaan via internet. Wees van harte welkom bij Groot Haalvert. This recording studio somewhere far, far away.

buttons, en bleefjes van Madness. Ik had het allemaal op mijn jasje zitten toen in de jaren 80. Ja, Madness hoorde je met Baggy Trousers. Goed, ik zeg een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag geworden. We zijn vandaag 9 juni inmiddels alweer. Ja, en er is vreemd nieuws. Dolfijnen, die zwemmen bij Lauwersoog. Ja, de plaats is een beetje vreemd, want normaal komen ze niet voor in de Waddenzee. Maar er zwemmen daar al 2 dolfijnen een tijdje rond. Het zou gaan om een moeder en haar kalf, zo schrijft de streekomroep. Gewone dolfijnen die horen in principe niet thuis in de Waddenzee, maar in diepe oceanen. Ja, een gewone dolfijn in de Waddenzee is al uniek. Ja, dit is al de 3e of 4e die gezien wordt dit jaar. De afgelopen jaren is er ook een toename van deze specifieke soort langs de Nederlandse en Belgische kust. Ja, die komt daar eigenlijk bijna niet voor. Ja, 10 jaar geleden was het nog zeer zeldzaam. Zo zegt een medewerker van SOS Dolfijn. Maar ja, dus nu in de Waddenzee, hè? Ja, dat is eigenlijk niet goed, hè? Nee, het is daar eigenlijk te ondiep. Ja, nou ja, het is diep zat natuurlijk, maar goed voor dolfijnen niet. Dus eigenlijk moeten ze naar hele andere plekjes gaan. Ja, SOS Dolfijn die roept nu ook op de mensen om de dolfijnen met rust te laten en niet onnodig het water in te gaan. Ja, voorlopig maakt de stichting zich nog geen ernstige zorgen. Ze zeggen, we zien ze actief zwemmen en ook sprongen maken. En dat is heel gaaf. Ze zijn ook niet vermagerd. Ze zijn ook niet verstrikt. Ze hebben ook geen verwondingen. Dus er is ook het algemeen met de gezondheid niks aan de hand. Maar ja, het is toch eventjes een vreemde plek, hè. Ja, dolfijnen in de Waddenzee, hè. Ja, er staan ook beelden op internet. Dan zie je ook zo'n dolfijn regelmatig omhoog komen. En die springt dan de lucht in bij zo'n boei, hè. Ja. Er zit ook nog een zeemeeuw op zo'n boei. Die zit nog eventjes te kijken van, hé, wat is dat dan hier, hè? Ja. Een dolfijn dus, hè, in de Waddenzee, jongens. Ja, lekker. Nou, dat was toch wel een beetje happy nieuws, hè, een keer. Een keer vrolijk beginnen, toch? Goedemorgen.

Fleetwood Mac, wie kent ze niet meer uit... wat was het, dit liedje? 1977 was lang geleden. Ja, de band kende twee fases. Eerst waren ze bluesbandje in de late 60e jaren. En toen in 1975 toen kwam Stevie Nicks erbij en Lindsey Buckingham. En toen werden ze pas echt heel erg groot, hè? Ja, goed, toen hadden ze natuurlijk Everywhere, 1987. En ook Little Lies, hè? Ja. Fleetwood Mac hoorde je voorbij komen bij... voor de wekker wakker. Goed, ik zeg een hele goede morgen. Welkom, dit is het ochtendradiofeuilleton. We kijken heel eventjes naar het nieuws vandaag. Want er is weer veel gebeurd, kan ik je vertellen. Ja, het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd. Die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en heel veel kinderen. Ze zaten vast in het noordoosten van het land. Twee baby's die waren zo verzwakt door hun gevangenschap... dat ze de bevrijding niet hebben overleefd, zo heeft een woordvoerder gezegd. De anderen die werden gered, die worden nu medisch onderzocht in Nigeria. Ja, afgelopen maandag zijn de olieprijzen weer omhoog gegaan... omdat Israël en Iran elkaar weer hebben bestookt met geweld. Ja, vrede is ver weg. Net als de volledige opening van de straat van Hormuz voor de olietankers. Ja, handelaren zijn meer aan het bieden op fossiele brandstoffen... nu het geweld weer oplaait. De prijs van een vat Brentolie steeg met 4,5% naar $97,29 per vat. Ja, ook... het gas ging omhoog. Daar stegen de prijzen ook op de handelsmarkt. Dus het wordt allemaal weer een stukje duurder, hè. Ja, en de natuur in de zoetwatergebieden in de Lage Landen... die laat na een tijdje van herstel nu weer een achteruitgang zien. Dat zegt het Wereld Natuurfonds. Ja, waar deze gebieden jarenlang als lichtpuntje in de Nederlandse natuur golden... ja, lijkt de positieve ontwikkeling van de laatste jaren te zijn omgeslagen. Ja, niet alleen in Nederland. In Nederland is dat zo, ook in België. En ook in bepaalde natuurgebieden van Duitsland gaat het hard achteruit. Ja, wat daar precies de reden voor is, dat kan men nog niet helemaal zeggen. Maar het gaat niet goed. Ja, veel diersoorten hebben het moeilijk. Het is het bekende verhaal dat niet al te rooskleurig is. Toch was er in het verhaal de laatste decennia een lichtpuntje te zien. Moerasgebieden bijvoorbeeld en andere natuurgebieden met zoetwater... die lieten een tijdje herstel zien. Ja, en dat begint nu uit te doven. Dat zegt het Wereld Natuurfonds. Ja, sinds 1990 is het best goed gegaan. Maar nu gaat de waterkwaliteit omlaag. Ja, zwaar giftige stoffen bijvoorbeeld... die werden toen in de tijd niet meer in de rivieren geloosd. Maar het is nu alweer anders geworden, ja. En tot besluit, Nederlanders en Belgen en Duitsers... die gooiden vorig jaar veel voedsel weg, zo blijkt uit onderzoek. Ja, dat eens in de drie jaar wordt gepubliceerd. In 2022 bijvoorbeeld werd nog 28 kilo weggegooid. En in 2019 was dat 30 kilo. Ja, over vijf jaar moet de voedselverspilling zijn teruggebracht... naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar ja, als je ziet ook wat mensen weggooien, joh. Het is niet te veel, maar ja, ik ben dan prikkelateur. Dus ik maak nog wel eens wat parkjes schoon met zo'n grijpertje. En als je ziet wat mensen allemaal weggooien, gewoon in de verpakking... dan denk ik van, ja, heb je geld te veel of zo? Of ja, waarom gooi je nou, ik noem even wat, een broodje gezond in een verpakking... gewoon van dezelfde datum als de dag wanneer ik het vind? Waarom gooi je dat dan weg? Dat eet je toch gewoon op? Dat gooit toch niet foetsie? En zakken met aardappelen bijvoorbeeld, hè, wordt ook gewoon gedumpt. Ja, het is net alsof we het allemaal niet meer uitmaken. Hè? Ja, ik zou zeggen van, ga het recyclen. Of ja, als je bijvoorbeeld brood toch weg wil gooien... haal het uit de verpakking. Geef het bijvoorbeeld overdag aan de vogeltjes. Hè? Dan hebben die er nog wat aan. Hè? Maar goed, dat even terzijde. Goedemorgen. Hier is Benson Boone.

Twee van die lekkere jaren 80 liedjes achter elkaar. Hè. Ja, We Lost in Music. En een ander lekker liedje uit die alom vermaarde jaren 80. En de ethische remix door de voice-over. Ja, goed, voor de wekker wakker vandaag begint het rustig. Maar het is wisselvallig weer. Er zijn vandaag ook wat droge perioden met zonneschijn. Maar ook wolken en buien. Ja, tijdens de droge periode wordt het 16 tot 18 graden. En tijdens de buien koelt het wat af. Het waait ook stevig. Er is zelfs wat onweer mogelijk vandaag. Dus dat kan ook zo zijn als je in één keer gedonder hoort in de lucht. Dan klopt dat. Ook morgen is het wisselvallig. Het is wel wat vaker droog en de kans op onweer is ook wat kleiner. Het wordt morgen 15 tot 17 graden. Hetzelfde temperatuur zo'n beetje als vandaag. En verder verwacht men vanaf volgende week ook weer hogere temperaturen. Hè? Want het weekend belooft weer mooi weer te worden. Dus het is even afwachten of dat inderdaad zo is. Hè? Want er is niks zo veranderlijk als het weerbericht. Ja, we hebben natuurlijk elke dag een dagtopper. En die wordt altijd door andere mensen uitgezocht. En die zetten hem dan in dit programma. Ja, en soms zijn er wel eens van die dagtoppers. Dan zeg ik van, ja, dit is er ook eentje. Maar het is wel even wennen. En je krijgt er ook dorst van.

film over het wel en wee van een popartiest, hè? Ja, Lady Gaga hoorde je en Bradley Cooper. Mooi liedje, Shallow, ja. Goed voor de wekker wakker op deze dag in 1973. Het is even geleden, stond er een liedje van Redbone in de top 40. Ja, 5 weken lang op de allereerste plaats. Ja, en het liedje, dat klonk zo.

Leuke drum erbij, hè? Ja, leuke tantan. Zullen we trouwens tijdens het WK misschien ook wel zien in het publiek, hè? Want er doen heel veel landen mee waar de trommel natuurlijk erg populair is. Ja.

We Were All Wounded van Bad Boon voor Intimie bereikt de bovenste plaats in de top 40. 5 weken lang, hè? Ja. Ja, we krijgen nog wel eens wat berichtjes binnen. Waarvan je zegt van, ja jongens, dat is ook wel weer schokkend. De Britse songwriter Talai Riley is overleden. 35 jaar geworden. Er was een steekpartij in Londen. De artiest werd vrijdag met steekwonden aangetroffen in een tuin in Oost-Londen. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar dat mocht niet meer baten. Nee, hij is helaas overleden. Ja, de Britse songwriter Talai Riley. Ja, dan vraag je misschien af van, wie is die man ook alweer? Nou, hij heeft heel veel muziek geschreven, onder andere. Hij werkte voor grote artiesten, zoals Dua Lipa bijvoorbeeld. Chris Brown werkte hij voor en ook voor Britney Spears. En hij werkte ook nog met Jason Derulo en Nick Thomas samen. Ja, hij schreef liedjes, hij produceerde ze. En hij is plotseling overleden, dus door het incident in Londen, hè? Jongens. Ja, daar schrik je dan toch wel weer van, hè? Goed voor de wekker wakker op deze dinsdag 9 juni. En dit is Klein Orkest, Over de Muur, Über der Linde.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

Everybody's free to feel good. Rosalie, wij voor de wekker wakker in de back-to-back classic. Hè? Ja, gewoon een keer één liedje uit de jaren 90. Ja, het is druk op de weg. Als je gaat de auto rijden vandaag op de A2, daar is het druk. Vooral tussen Zetterbos en Utrecht bij het knooppunt Hintham. Daar staat het een beetje stil. Den Haag, Amsterdam, A4 is het druk. A6, Emmeloord-Muiden. Daar is bij Lelystad Noord en Lelystad een file van 4 kilometer. 8 minuten vertraging. Horen-Zaanstad bijvoorbeeld, daar is het ook druk op de weg. En de A15 richting Rotterdam bij Sliedrecht-Oost. Daar staat het ook een klein beetje vast. Dus daar is het ook nog zeker tot 11 uur vandaag druk op de weg. Hè? Ja. Goed, vandaag komen 6 verdachten voor de rechter van een explosie bij een synagoge in Rotterdam. Dat hebben ze toen in maart gedaan en nu moeten ze dus voorkomen. En vandaag begint de Duitse bondspresident Steinmeier zijn staatsbezoek aan Nederland.

dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon.

0: die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die heesmiddel.

rubberen laarzen. Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het garnalen vissen was door het Zandvoortse zeewater, dacht ik, dat is ook niks, hè, garnalen vissen op je zondagse schoenen door het water heen waden. Ik denk, Manus, weet je wat jij nodig hebt? Een paar rubberen laarzen. Kaplaarzen. Echte rubberen kaplaarzen. Ik denk, nou, dat moest ik maar doen ook. Dus ik naar de speciale laarzenshop. En daar stonden ze.

In Amsterdam, in de Tuinstraat. Een levensgrote laarzenwinkel. Vol met laarzen. Rubberen laarzen. Rubberen kaplaarzen. Kaplaarzen. Goedemiddag meneer, sprak de man mij vriendelijk toe. Wat kan ik voor u doen? Ik zeg, geeft u mij een paar lekkere, fijne, warme, rubberen kaplaarzen. En dan laat me daar een paar fijne laarzen zien. Ik was zo blij als ik...

este bar. Kaplaars. Kaplaars. Rubberen laarzen. Van die branen. Wel een beetje poekleur. Kaplaarzen. Als ze maar waterdicht zijn. Kaplaarzen. Kap, kap, kaplaarzen. Maar dan van rubber. Rubberen laarzen. Voor manusie. Om genade te vissen. Kaplaarzen. Kap, kaplaarzen. Kaplaarzen. Ben je toch niet doof? Rubberen laarzen. Kaplaarzen. Van die rubberen kaplaarzen. Maar dan wel waterdicht trouwens. 65 gulden. Dat is geen geld. Kaplaarzen. Knappe kaplaarzen. Knappe rubberlekkende kaplaarzen. Kaplaarzen. Je bent toch niet doof? Maar Kees. Ik maak een paar rubberen kaplaarzen. Om genade mee te vissen. Ja. Misschien trek jij mijn laarzen even uit. Nee, je hoeft niet in te vetten, schat. Dit zijn rubberen laarzen. Kaplaarzen. Je bent toch niet achterlijk? Kaplaarzen. Schat, trek jij mijn laars even uit. Zo ja. En ik zeg nog tegen die man. Heb u ook lieslaarzen? Nee, zegt die man. Ik verkoop alleen laarzen. Ik begrijp er niks van. Maar ik zeg tegen hem, doe er een leuk rood zuidwestertje bij. Kaplaars. Kap, kap, kaplaars. Bedankt voor rubber. Ik zoek een paar kaplaarzen. Rubberen kaplaarzen. Stop, nee, ik ga door. Kaplaarzen. Rubberen laarzen. Nee, ik stop niet. Rubberen laarzen. Kaplaarzen. En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Met mijn fijne, mooie, rubberen, waterdichte kaplaarzen. En mijn rode zuidwestertje, want dat moet ook op natuurlijk. Mooie schat. Ja, kijk er maar even naar. Die fijne, rubberen kaplaarzen. Ga naar huis, even een balletje.

Radio Groothoudert. De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groothoudert.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.
3: And gentlemen, I want everybody to open up

The World, de hitskampioen. Met een ander 80s boardje voor jullie. Eet dit nog, Don't You Want Me. Dit is de Human League.

0: Radio Groothoudt. Van Mil Radio.
1: Dit is de Hitkampioen met Erik de Valk.

0: Dit was de Hitkampioen. Productie en presentatie, Erik de Valk. Wij wensen u nog een fijne dag.
1: Volg ons via onze Facebookpagina, Hitkampioen.

Een three-way deep last night of DJ Save My Life. Kijk, zo zijn wij DJ's dan ook alweer. Als het ware. Lekker terug. Van toen. En nog steeds

0: Jaartje later gingen ze samen met Catapult en vormden ze samen de groep The Surfers. Windsurfing time again, et cetera, et cetera, et cetera.
1: Een fijne verrassende keuken.
0: Nou, dat wist je wel. Dat ging ook lekker net zo snel in die jaren. Vrienden, onze eerste zomer is van Peter Maffay. Maar ook Rob de Nijs. Die wist er een slaatje uit te slaan.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

0: en een fijne vacht achter de keukengordijnen. Rob de Nijs. Het wordt zomer. Gouden jaren herleven inmiddels de roadshow via lange palen en digitale kanalen. Dan komen we zelf terecht in het gezellige nachtclubje van Waldo van Dungen.
1: Hans de Knecht. Krom is krom en recht is ja. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets. I know a disco that's out of sight. I want you all to come.

Een van de eerste singles van Blondie. En Blondie. I'm gonna love you too. In de middel van de roadshow. Lekker, hè? 70 jaar, hè? Alsof de tijd heeft stilgestaan. En dan komen ze één voor één weer terug. De platen die vroeger zo normaal waren. Toen kenden we nog een Hilversum 3. Waar ze dit soort platen draaien. Kun je niet meer voorstellen, toch?

0: Saturday Night Fever, The Bee Gees, Barry, Robin en Maurice Gibb. We turn on the radio. Ja! Lieve Leute, van Leute, ja. We zijn ook via de nodige AM-kanalen, middaghalf, wereldwijd.
1: En dat kraakt zo lekker.
0: Heerlijk, heerlijk gewoon. Leuk dat je erbij bent. En ook vandaag weer.

0: kunt van alles vertellen over Phil Dunst. Maar swingen, dat kunnen ze. Hè?
1: Ja.
0: Als we deze wijze woorden mogen geloven van de Dire Straits. Eén van de laatste in de Middle of the Road Show voor vandaag. Maar gelukkig, morgen dezelfde tijd, dezelfde zender. Ja. Nog meer van dat lekkers. En zometeen sowieso nog veel meer van het lekkers. Het is net snoepgoed. Het is vinyl. Vrienden, maak er nog een hele leuke voortzetting van. En graag veel plezier met de rest van de programmering.

Beach Baby. Je kent het wel, hè, van die strandmeisjes, al of niet in bikini. Nu is het toch wel een beetje te fris om aan het strand te liggen, geloof ik. En zeker in België, ja. Maar het gaat beter, vrienden. Niet voor direct. Je verneemt dit aan het einde van het programma. Welkom, dit is Weer of Geen Weer. Vandaag dinsdag 9 juni. We hebben de huishoudtip. We gaan kijken wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. We hebben natuurlijk het weerbericht dan. En de muziek. Wat komt op je af? Wel, The Four Seasons. Ik heb Lee Towers. Ik heb Phil Hunter. Dat is een Vlaams zangertje. Ik heb, even kijken hoor, Trios Los Panchos. Ik heb Vico Toriani. Ik heb uit Nederland Willeke Alberti en vele anderen. Tweede plaat, als je die niet kent, geef hem maar een standbeeld. Neil Diamond, dit is Beautiful Noise.

Herken je dat nog uit het Eurovisie Songfestival? The New Seekers en de Bech, Steel or Barrow. 19 jaar geleden, 9 juni 2007, wint Justine Henin voor de vierde keer Roland Garros. Ze is nu 45. In haar carrière was ze ook nog op de Olympische Spelen in Athene. Ze heeft een dochter van 14 jaar. Het komt uit Vlaanderen, Eric Flanders.

trio Los Panches met Besame Mucho. 14 jaar geleden treedt de Britse popster Elton John voor de laatste keer in Nederland op. Een plaat van hem, dit ken je misschien nog wel, heel oud hoor, Crocodile Rock.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Je hebt het misschien al gemerkt, dames, als je een witloofschotel in de oven zet en je neemt er hem daarna uit, dat je nogal veel water in je schotel hebt, hè? Wel, we gaan dat oplossen. Ten eerste gebruik grondwitloof. Geen witloof van hydrocultuur. Grondwitloof bevat minder vocht. Ten tweede, kook je witloof niet, maar braseer het. Ten derde, laat het witloof na het braseren goed uitlekken en dep de stronkjes uit met keukenpapier. Volgend punt, leg de rolletjes in de ovenschaal dicht tegen elkaar. Gebruik volle melk en kaas en laat je witloofrolletjes even rusten voor het serveren.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

Lee Tauber met Bless You. 11 jaar geleden, 9 juni 2015, overleed de Duitse orkestleider James Last. De man werd 86. Dit is er eentje van hem, eigenlijk van Trini Lopez, moet je kennen. La Bamba.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, in Thuis, VRT 7:15 vanavond. Rosa neemt geen blad voor de mond en dat stelt niet iedereen op prijs. Dieter toetst een mogelijk idee af bij zijn collega's. En Andreas gaat langs bij Frank. César is vastberaden om zijn plannen waar te maken. En dan gaan we naar Familie op VTM 20:35. Lars probeert de brokken te lijmen. En Benny wil zijn verjaardag vieren en huurt een zaaltje bij Jan. Samira en Matthias ontdekken echter dat er een misverstand in het spel is. En Cedric wil weten wie Kjell is.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

0: Radio Groothaaldert, de radio die het doet.
1: Hey, hey, hey,
2: Formatie en leuke muziek. Dit is Weer of Geen Weer.

Poco Call It Love. Ik heb twee bekenden die geboren zijn op 9 juni. De eerste, Gilles de Bilde, ex-voetballer en ook voetbalcommentator momenteel. Gilles wordt vandaag 55 jaar. En de tweede, Belgische zangeres Lisa Delbo. Ze wordt er vandaag 65. Ken je dit toch van haar? Liefde is een kaartspel.

Het weerbericht. Vandaag dinsdag. 17 graden. Af en toe zon, maar ook wolken. Donderdag 18. Vrijdag gaan we naar 19 graden. Zaterdag 20 en zondag 18. De vakantieoorden in Tenerife 21. Het is in Las Palmas 22. Het is in Malaga 36, alsjeblieft. In Antalya 25 en in Benidorm 26 graden. Bedankt dat u bij ons was. Beleven en welzijn. Tot morgen. We gaan eruit met Cool and the Gang.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Muziek.
3: Juist als het water van de Noordzee.
4: Dit is de lunch.

Het wordt lekker lang om mee te beginnen deze dinsdagmiddag. Wel van harte welkom natuurlijk in een nieuwe lunchbreak aflevering. Vrienden van de radio, wel, we gaan er weer aan beginnen. Een uur lang lunchbreak hier op je fantastische radiostation. En ja, we begonnen natuurlijk met niemand minder dan de lange versie van Starship. En We Build the City on Rock and Roll. Ja. Maar zouden we anders moeten opbouwen natuurlijk. Hè? Ja, of een stukje grond. Ja. Als het maar geen zandgrond is natuurlijk, dat het wegspoelt onder je voeten dan. Goed, dit allemaal gezegd zijnde. Van harte welkom dus in een nieuwe lunchbreak. En we gaan er weer lekker tegenaan. Straks ook de onvergetelijke plaat en het heetste nieuws van toen. En onze nieuwe hit-up natuurlijk voor deze week en dergelijke meer. Want je weet het, one lunchbreak, ja, one lunchbreak a day breaks the doctor, keeps the doctor away. Ja, zo is het inderdaad wel. Het is, ja, inderdaad wel. Goed, we hebben genoeg gehad van Starship. Een andere plaatje graag. Hier is Calvin Harris.

En dan Hans en Madonna. En het allemaal met haar Open Your Heart to Me. Ja. Als je aan tafel zit, smakelijk eten in ieder geval. Dinsdagmiddag en straks ook nog het heetste nieuws van toen. En ook nog het heetste nieuws van toen. Waarover gaat het? Wel, het gaat over Ariana Grande. En straks ook nog natuurlijk de onvergetelijke hit. En dat is ook al een onvergetelijke. Maar er is nog een andere onvergetelijke dat je nog niet gehoord hebt vandaag natuurlijk. Hier is Stemmen van Morrison. Hier komt

Tot aan het gaatje van het plaatje, zoals wel te zeggen natuurlijk. Van Morrison en Tem. En dit allemaal met gaan. Hier komt The Night. Hier is Jackie Moore, als je deze nog kent. En dit allemaal met zijn This Is The Time, baby.

zijn er aan de Pointer Sisters en dit allemaal met Neutron Dance. Ja, onze onvergetelijke song voor vandaag hier in de lunchbreak deze dinsdag. Morgen natuurlijk weer een nieuwe, hè? Ja, inderdaad wel een nieuwe gehouden, ja. Zo mag ik het wel een klein beetje noemen natuurlijk. Wat ligt er in jouw boterhammendoosje? Wel, je mag het ons altijd laten zien.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Een hele bijzonder goede dinsdagmiddag. Dit is het Lunchbreak Breaking News van Toen op dinsdag. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Welkom in deel 2. In 2017, net nadat het concert van Ariana Grande in Manchester Arena is afgelopen, brengt een zelfmoordterrorist een bom tot ontploffing. Bij deze aanslag komen 22 mensen om het leven en worden er nog ruim eens 60 mensen zwaar of ernstig gewond. Hier is Ariana Grande met Seven Rings.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
0: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-tip van Patrick.

inderdaad, een lekkere hit. Tot en met vrijdag natuurlijk. Hè. Dat is Nell Rodgers en dit allemaal met Duran Duran en Free to Love. Moest je maar zijn stemmen? Wel, je luistert naar de lunchbreak natuurlijk tot de 1 uur van tussen 12 en 1. Dan eet iedereen natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Helemaal gratis en voor niets natuurlijk. Hier is Nick en Simon. En pak maar mijn hand vast, ja. Zodat je niet valt, hè? Ja?

We hadden met vrijdag zijn nog onze artiesten van de week natuurlijk. Hurt, Wind and Fire en dit allemaal met hun Let's Groove Tonight. Ja, we moeten maar eens proberen op een dinsdag groove. Ja. Hij woensdagmorgen nogal geradbraakt zijn, denk ik, als je mij vraagt. Goed, dit gezegd zijnde, straks gaan we zwemmen met z'n allen. En dit gezegd zijnde, hier is muziek die klaarstaat van David Grant en Jackie Graham. Als je hem nog kent natuurlijk. En dit allemaal met Madness.

0: Ja, ze zijn van ouderdom, maar ze zijn nog altijd aan het tourneen. Als het ware, jawel. En op 31 juli staan ze in de O Arena in Londen. David Grant en dit allemaal met zijn Mad It. Ja, inderdaad wel. En het is tijd geworden voor deze.
1: Dit is de Lunch Break met Patrick Jacobs.
0: En dan wel een hele bijzondere goede middag. En het is tijd geworden voor de toetjesplaat.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. Wel The Rock's Revenge en Walking on the Sunshine. Wat mij betreft graag tot morgen woensdag. Hakken we de week weer in twee. En dat doen we dan gezellig samen weer natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Stay tuned, want er komen nog een heleboel goede programma's.

Volgens mij zijn dit hele luie Indianen. Redbone noemden ze zich in 1974. Come and get your love. Kom je liefde verhalen bij. Dat zijn toch luie mannen, of niet? Welkom bij een nieuwe uur Dekker Radio. Ach ja, het is maar onzin en het is maar flauwekul wat ik verkondig. We moeten er niet te veel waarde aan hechten, hoor. Als ik iets zeg. Nee. Ik heb hier nog 4 niet-blonde dames. Van non-blond, zo noemden ze zich. What's up, zongen ze in 1993.

Die moet je helemaal uitdraaien. Ja, nu is het pas stil. Aledus Redding hebben we voor je. Zijn vrouw moest eens winnen.

Romantiek op de radio. Nou, dat was het wel, hè? Papik en Stevie Gamboni en Anke un uomo. Dat betekent zelfs een man. Heb ik me laten vertellen. Ja. André van Duin mag niet ontbreken bij Dekker Radio. Want het is zomer.

Chris Rea. Een nummer uit 1986 en On The Beach. Nou, daar zijn we niet. We zijn gewoon in de Dekker Radio Studio. En hier is het hartstikke niet zonnig. Niels de Stadsbater. Wat een mooie naam heeft die man. Hij heeft het over magie.

0: Wat een indrukwekkend nummer. Niels de Stadsbater. Wat een prachtig lied, zeg. En nou, die hoor je wel vaker, denk ik, zo binnenkort weer in dit programma. We gaan eens eventjes kijken in Studio 2. Zit Wiebe klaar? Denk het wel.
1: Dadelijk onder andere deze drie in

En zo deden ze dat in 1966. Dat is lang geleden. The Kinks. Till the end of the day. Ja, ja, ja, ja, ja. En drie achter elkaar bij Dekker Radio deel 2. The Chainsmokers. De kettingrokers. En Coldplay. With something...

Ster Koning heet ze. En Op het Balkon is van 2 jaartjes terug. Ja, zo lang geleden alweer. Maar het was wel leuk op het balkon. Waarschijnlijk in de zon op het balkon, toch? Ja. De Tipsy Girls zijn ook van de partij bij Dek Radio. Inmiddels al 1 jaar oud.

Ik hoor het je denken, net de Spice Girls. Maar dan heten ze Tipsy Girls. Ja toch? Ik heb nog iets anders moois dit. Ik weet wat ik wil. Duitsers. Sabrina Stern. En daarna Franklin Kennedy uit Nederland. En ik weet wat ik wil. Dezelfde titel. Design.

George Michael en zijn When. Wake me up before you go go. Weet je hoe oud dat is? Nou, die 84 van de vorige eeuw. Het is toch wat eigenlijk, hè? En dat draaien we anno nu nog steeds alsof het gisteren is uitgebracht. Nou, oké. We gaan nog heel even verder in datzelfde stramien. Jaren 70 klanken. Ken je deze nog? David Essex heet hij. And Gonna Make You a Star.

Er is een artieste uit Nederland afkomstig met mijn achternaam. Ze heet namelijk Roxy Dekker. Maar het is geen familie van me. Niet rechtstreeks of zover ik weet. Go best friend. En ze heeft een beetje te hard geschud, hoor maar.

binnen zonder kloppen. Go best friend. Nou Roxy, geen familie van mij, maar ze heeft haar best gedaan. Toch? Ik moet er een eind aan breien, want tijd schrijdt voor. En ik wil nog even een glaasje opdrinken. Samen met Blake Shelton. Proost. Drink on it.

kwamen uit Australië en ze brachten altijd het mooie weer, deze mensen van Men at Work. Dat was Down Under. Blijf hangen, zometeen muziek in die turbulentie show van een Halden trio uit Nederland. Criss Cross Amsterdam.

0: Nederland staat voor het ogenblik op zijn kop dankzij deze geluiden van Kris Kros Amsterdam, Jan Smit, Frans Bauer en zij hoort bij mij.
1: Mayday, mayday.
2: We naderen de turbulentieplaats. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

kunnen altijd naar een plekje gaan waar jij en ik tezamen kunnen samen zijn, maar dat niemand weet. Somewhere only we know, dat was Kane. En we gaan een tandje hoger. Jawel, dit is Technoheat en I wanna be a hippie.

Kijk, door de jaren heen toch wel een van mijn allergrote favorieten geworden, deze We Filled. Dat was nog even Saturday Night. Dit is de Turbulentie Show met het verhaal van Queen. Yeah.

0: Peaches van Jack Jones, Where Did You Go?
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

Plaatje dat heet ook al uit de jaren 80, deze van Hazel Dean. Onbekend in de muziekwereld, maar kijk eens aan, dat was Searching. En dit is het nieuwe verhaal van Cat's Eye in die turbulente show met Pinky Up.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.

0: Ja, ja, welkom in Vlaamse retro. We draaiden Frank en Mirella met Ça c'est la vie. Ja, zo is het leven. Welkom hier in dit programma.
1: Vlaamse retro.
2: Samengesteld en gemixt door mastermixer Peter Obeloos.

others keep on talking, we keep on rocking. Flans retro, Flans.

0: uit het Duitsstalige, maar ook in het Nederlands kon hij zijn weg vinden. Samen met Danny Christian deed hij heel wat platen. Freddy Breck met De Avond Is Nog Jong. En dan nu deze.
1: Supertip. 1977.

0: Welkom terug na de commercials.
1: We'll be right back.
2: My nearsighted turtle just married an army helmet.
3: Radio Groot Haltert.
4: What's new, pussycat? May we?
0: Terug in de tijd.
5: De Gouden Klassiekers.
0: De Gouden Klassiekers.
5: Je zo weer meenemen naar de tijd van toen.
6: Terug in de tijd naar de Gouden Glans van het hitjaar 1963.

0: Welkom terug na de commercials. We'll be right back.
1: Radio Grootgaaltert, het station waar muziek in zit.
2: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden.

versie van de doo-wop klassieker uit de jaren 50. Oorspronkelijk van Frankie Lymon en de Teenagers. Maar Diana Ross gaf er haar eigen glamoureuze draai natuurlijk aan. Diana Ross met Who Do Fools Fall In Love. Veroverd op de radio met alleen maar de leukste klassiekers. I was trying.

Het is om zeep, ik kocht een smartphone en doe alsof ik een blitzleven heb, want dat hoort zo bij een smartphone.

En als je nou niet boogiede, dan weet ik het ook niet meer. A Taste of Honey met Boogie Oogie Oogie. Beste vrienden, dit was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en zo dadelijk veel plezier met de komende collega's. Oh.

0: Chefstone en Divins, zij openen vandaag deze Arnold Old Gold collectie met Shady Lady. Wees welkom in een nieuwe World Gold op de radio. En wij keren nu terug naar de tijd van de glamrock met Nuts en Dynamite.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.

nummer die we kennen van Peggy March, I Will Follow Him, dit keer in een versie van Petula Clark met Shario uit 1962, All Gold hier op de radio.

weer vandaag in deze Old Gold collectie. Weet je nog, I Think We're Alone Now, destijds gecoverd in de jaren 80 door Tiffany. Wel, dit is de originele van Tommy James en de Sundowns.

0: De Fortops 1965 met I Can Help Myself. En dan die jongens en meisjes, dat verhaaltje over de bloemetjes en de bijtjes.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.

0: Net voor de onderbreking hadden we nog Paul Anka, A Time to Cry, in deze Old Gold collectie. En hadden we ook nog deze van Casey and the Sunshine Band met Shake, Shake, Shake. De Old Gold collectie op zijn einde met nu deze van Tavares, 1976, Heaven Must Be Missing an Angel.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.

Terwijl Peter Gabriel ons een veilige manier toont om thuis te raken. Show me the way. Vandaag hier in deze Gold Collectie gaan we verder naar het einde toe van dit uur met The Sweet Fugs on the Run. De groeten graag tot de volgende Gold Collectie. En nog veel pret zometeen met onze andere collega's hier op de radio.

0: Het muzieklabyrint.
1: Peter Roland.

0: Deze uitzending zit erop, maar we zien elkaar terug volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. Tot dan.
1: Jij hebt lust naar allemaal naar radio.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: My nearsighted turtle just married an army helmet.
1: Radio Grootouders.
3: What's new, pussycat?

was 12 uur in Venlo. Het wordt tijd om naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Ik had jouw jaren niet gezien. Je was nog mooi, net zo mooi als toen gaan ze het begin. Op het kerkplein in november zag ik over de eerste keer

voor zijn woorden niet verstond. Ik dacht meer aan dan aan mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid.

0: Radio Groothaaldert, de radio die het doet.
1: Hey, Groothaaldert.
2: Vandaag zonder het zelf te weten, heb ik je hart

0: een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Alleen de mooiste muziek.

Radio Groot Haalt Het.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aaldert.
3: Radio Groot Aaldert, het station waar muziek in zit.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Muziek.
3: Alleen de mooiste muziek.
4: De

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.